go, cat, go. We're gonna rock and roll tonight. Das war Hayden Thompson met Violent Rock. Sun Rockabilly, 1956. Quite a gauge. De Miller Sisters zijn we jetzt hier. Met 10 Catch Down.

Slap the bass en rocket rock. Dat waren die Miller Sisters met 10 Catch Down. 1956. Voor 2 weken hebben we bereids Johnny Cash ook natuurlijk gespeeld. 1955, Sun Records. Voor 1 week, die eerste helft, 1956. Januari bis juni 1956, waar Johnny Cash ook erbij. I Walk the Line. En heute natuurlijk ook Johnny Cash weer erbij in deze Sun Label Special. Rocking 50. Johnny Cash and Train of Love.

Packing It Up and Having a Ball. Dat waren Roy Orbison en de Teen Kings met Rockhouse, de B-zijde van You're My Baby. Zijn de tweede Sun label single. In deze tijd, tweede helft, 56, worden ook die allereerste platten veröffentlicht van Barbara Pittman. Damals nog zeer jong, 15, 16 jaar oud. Ze was bereids in 1955 in de Sun Studio van de producer Sam Phillips in Memphis. Haar eerste in september 1956 worden die eerste single ook van Barbara Pittman veröffentlicht. Barbara Pittman, and I Need a Man. What?

Bonsoir, Barbara Pittman in the Sun Recording Studio aan de Siebenhonderdseks Union Avenue, Memphis, Tennessee, rockabilly music. Jede woche Rocking 50s over die vrije Oostenrijkse rundfunken, radiofabriek in Salzburg, radiofrau in Linz en radio Helsinki in Graz. Oké. De nächste platte aus den Sun Stadel Studio aus Memphis, Tennessee, 1956. Is van een bekker. Kan maar zijn een bekkerij. Check Earl's on with you here. And the Jimbo Smith. Hey Jim.

Dan klik die klak, slap back, echo sound, dan sun sound. Wow, dat is van Johnny Cash en de Tennessee 2 met There You Go. Oké, de next track. Een blues track van een volk onbekende medel. Ze kwam uit de Gulf Coast regio Mississippi. Want daar is zo goed wie niets over hier bekend. Een gereden YouTuber, Hannah Faye. Ze had damals eindige songs eingespeeld in de Sun Recording Studio in Memphis, Tennessee. Maar Sam Phillips had damals überhaupt niets van hier veröffentlicht. Hannah Faye, oh my God, she met 24 hours a day.

One is two, and two and two is four. That's why Hayden Thompson met Love My Baby. En gespeeld in 1956 in de Sun Recording Studio. Want eerst een jaar später had Sam Phillips deze song veröffentlicht van hem. Of zijn sublabel Phillips International, Sun Label Rockabilly. Trots hem. Oké, weiter geht's. Billy Lee Riley, and we're here, and the Flying Saucers Rock and Roll.

Lee Riley en The Little Green Man waren dat. Met Flying Saucers Rock'n'Roll. Ook in deze Sun Label Special Billy Lee Riley erbij. In de gelijke tijd, december 1956, wurde ook die allereerste platten van Jerry Lee Lewis eingespeeld in de Sun Recording Studio. Jerry Lee Lewis, damals nog totaal völlig onbekend. Zijn eerste platten waren op de A-side The Crazy Arms met op de B-side End of the Road. Het is niet werkelijk zijn allerbeste song die er damals had aangespeeld. De B-side is mijn bijna nacht. Het was besser wie Crazy Arms. Jerry Lee Lewis met zijn allereerste single uit 56 Sun Records met End of the Road.

Dat was Jerry Lee Lewis met zijn allereerste platte of Sun Records met End of the Road. Oké, Jerry Lee Lewis uit de boogie woogie scene New Orleans, Louisiana. En we hebben jetzt nog eenmaal een rhythm and blues track uit de Sun Stadel. Niemals veröffentlicht damals van de producer Sam Phillips. Nog eenmaal Roscoe Garden met een lied over New Orleans. It is.